0: met Kees niet, want dat is toch geen inbreker? Mevrouw kent hem heel goed, al onze meubeltjes komen van hem.
1: En ook qua brein is hij klein.
0: Dus ze loopt tegen me. Ze zei dat het een inbreker was.
2: Je bedoelt dat hij al thuis was toen u thuis kwam?
0: Ja, nee, nee, ja, nee.